Okay, ik ben op het pimpen sushi hanchi en zoals mijn ik dus eikelo. Namaskar go aha karyawin ani karyawin mukhavile ki tumcha khatir bindya vast hancha vasatlen.